sluiten.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Knaldi. 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim. En nu één gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
5: 12 dagen, 3 sterke argumenten. 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be. Krevel.
7: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
6: Krevel. Leef beter.

0: Goedemorgen. Mobiliteitsexperts zeggen dat het wegenvignet de files niet zal verminderen, omdat de prijs niet afhangt van wanneer mensen precies met de auto rijden. Ook de hoge inkomsten waar de overheid op rekent zijn geen garantie, omdat de speciale controlecamera's nog niet op punt staan. Er zijn dus nog mankementen. Er zijn ook te weinig fysieke controleurs om dat wegenvignet te checken. Daarnaast zijn er ook de hoge IT-kosten. Je hoort Hans Bonaris.
1: Wat wij bij de Mobiliteitsraad altijd voorstelden is een kilometerheffing. Dat is natuurlijk een beetje een moeilijke boodschap. Wij bij de Mobiliteitsraad zijn ervan overtuigd dat een systeem waarbij iedereen eerlijk betaalt voor werkelijk gereden kilometers, eventueel aangepast aan wanneer je die rijdt en waar je die rijdt, dat dat veel beter effect kan hebben op het milieu.
0: De Mobiliteitsraad Vlaanderen noemt het wegenvignet niet gebruiksvriendelijk en oneerlijk voor bijvoorbeeld minder valide en taxichauffeurs. De Verenigde Staten importeert geen Canadese zuivel, alcohol en motorfietsen meer vanuit Canada. De maatregelen gaan in over 3 weken. De handelsoorlog tussen de twee landen duurt dus voort. Met het verbod reageert president Trump op de Canadese importheffing op Amerikaanse producten die gisteren zijn ingegaan. Momenteel gaan meer dan 70% van de Canadese exportproducten naar de VS. Sport. In de Champions League voetbal heeft Club Brugge zijn eerste wedstrijd verloren gisteravond in eigen Jan Breydelen met 2-3 van het Engelse Aston Villa. Vetlessen en Trezoldi scoorden de Brugse doelpunten. Kapitein Hans van Aken moest een klein kwartiertje voor het einde van het veld. Hij sukkelt met een blessure aan de hamstrings. En op de US Open Tennis in New York plaatste Elise Mertens zich voor de halve finales van het dubbelspel. Samen met de Russin Schneider versloegen ze in de kwart de Letse Ostapenko en de Taiwanese Su Wei met 7-5 en 6-3. In de halve finale spelen Mertens en Schneider tegen de Tsjechische Siniakova en de Amerikaanse Townsend. Vanmorgen is het hier en daar nog bewolkt. Daarna krijgen we brede opklaringen. Deze namiddag meer bewolking opnieuw met plaatselijke kans op een bui. 14 tot 20 graden. Morgen opnieuw eerst brede opklaringen, daarna wisselend bewolkt en tot 21 graden. En ook vrijdag overheersen de wolken en kan het soms lichtjes regenen bij 20, 21 graden.

0: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
4: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
3: Oh.
4: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, ben een held.
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
6: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
9: Maak nu een afspraak op carglass.be. Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
10: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar we moeten wel zelf uitstappen, hè?
9: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
11: Eurostar. Together we go further.
12: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
13: Bij Xerius geloven we dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
14: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
15: Ja, maar ja. Wie zit daarop te wachten?
13: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
16: Achter jou staat Xerius.
17: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
18: Oh, waar liggen die protozen nu weer?
19: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
20: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
17: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
21: Volkswagen.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

0: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
1: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
0: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
2: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
3: DSM Keukens.
4: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: Het is uw linkeroor hier, hè.
6: En

0: uw rechteroog.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
0: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet je geen zorgen maken.
0: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
0: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja, het kan anders.
2: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Dom, vier chefs van Jam. We zijn weer.
4: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, man. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
5: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
6: De Brusse invasie.
7: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
5: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
7: Oh. Niklas, how are you?
5: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
7: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier te oosten.

0: Goedemorgen. Mobiliteitsexperts zeggen dat het wegenvignettenfiles niet zal verminderen omdat de prijs niet afhangt van wanneer mensen precies met de auto rijden. Ook de hoge inkomsten waar de overheid op rekent zijn geen garantie, omdat de speciale controlecamera's nog niet op punt staan. Er zijn ook te weinig fysieke controleurs voor dat wegenvignet. Daarnaast zijn er de hoge IT-kosten. En de Mobiliteitsraad Vlaanderen noemt het wegenvignet ook niet gebruiksvriendelijk en oneerlijk voor bijvoorbeeld minder valide en taxichauffeurs. Maar volgens mobiliteitsminister Ben Weitz wil de Mobiliteitsraad gewoon een kilometerheffing invoeren.
1: Alleen weten we dat je dan vooral de factuur doorschuift naar de mensen die werken. Dat leidt ertoe zelfs dat die mensen die werken, dat die per jaar 1000 euro extra gaan betalen. En dat wil ik niet. Ik wil gewoon een systeem waardoor dat we vooral de factuur ook laten delen door de buitenlanders die ook mee moeten betalen voor het onderhoud van onze wegen.
0: Als je vandaag naar Nederland met de trein moet, check dan zeker de website van de spoorwegen daar, want er rijden geen treinen van bij ons naar onze noorderburen. Dat betekent geen Eurostar of Eurocity treinen tussen Brussel en Amsterdam. En andere treinen die normaal gezien de grens oversteken rijden enkel op het Belgische traject. De Nederlandse spoorbonden staken onder meer tegen de besparingen op de sociale zekerheid. Sport. In de Champions League voetbal heeft Club Brugge zijn eerste wedstrijd verloren gisteravond in eigen Jan Breidel met 2-3 van het Engelse Aston Villa. Vetlessen en Trezoldi scoorden de Brugse doelpunten. Kapitein Hans van Aken van Club moest een klein kwartiertje voor het einde van het veld. Hij sukkelt met een blessure aan de hamstrings. En op de US Open Tennis in New York plaatste Elise Mertens zich voor de halve finales van het dubbelspel. Samen met de Russin Schneider versloegen ze in de kwartletse Ostapenko en de Taiwanese Su Weixi. 7-5 en 6-3 werd het. In de halve finale spelen Mertens en Schneider tegen de Tsjechische Siniakova en de Amerikaanse Townsend. Stilaan krijgen we brede opklaringen. Deze namiddag wel wat meer bewolking met plaatselijke kans op een bui bij 14 tot 20 graden. Morgen opnieuw eerst brede opklaringen, daarna wisselend bewolkt en tot 21 graden. Ook vrijdag overheersen de wolken. Het kan soms lichtjes regenen dan bij 20, 21 graden.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
4: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
5: Ah, dat kan.
4: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
5: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
4: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia verdeler.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
7: Leontis. Welke formaliteiten als starter?
8: Formeel mag altijd.
4: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
9: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
10: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Code Yellow!
0: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
11: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.

0: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: In de disco.
0: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
2: Draai een keer in het rond.
0: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
3: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Hoe komt dat?
4: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
5: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
7: If you got a problem.
8: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
6: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
9: Zie het.
10: Grazer!
9: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
11: Het zijn voordeelweken bij Lapeyre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. Lapeyre, wij maken alle oren blij.
12: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
13: Oh, dat is goed.
12: De temperatuur van het douchewater was perfect.
13: Oh, dat is goed.
12: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
13: Dat was goed.
12: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
13: Oei. Dat is niet goed.
14: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
15: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament? Oei, wacht. Hier, zeg. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
16: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde?

0: de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
1: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... na je baan wat baantjes trekken... haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel. Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

0: Goedemorgen.
1: Jonge tieners rijden al maar vaker met de elektrische fiets naar school, want ze vinden dat stoerder, hipper en sexier dan met de gewone fiets toekomen aan de schoolpoorten. En ook sport- en fietswinkels spelen daar meer en meer op in, want ze weten en zien ook dat ouders daar extra willen in investeren. De e-bike is voor schoolkinderen ook het alternatief om tijd te winnen, want de schoolbus of de trein heeft te vaak vertraging, waardoor ze soms ook te laat in de klas zitten. Noorwegen begraaft vanmiddag om 12 uur koning Harald. Royals van over de hele wereld komen naar de begrafenis in de hoofdstad Oslo, onder wie ook onze koning Philip en koningin Mathilde. De Noorse koning Harald zat 35 jaar op de troon. Rond de middag vertrekt de rouwstoet vanuit het Koninklijk Paleis naar de Domkerk van Oslo. En nieuws van bij onze Rode Duivels, want Thibaut Courtois speelt de wedstrijden van de Nations League niet mee. Die beginnen eind september. Hij zegt dat na een babbel met bondscoach Mark van Bommel. Courtois moet te veel spelen met zijn club Real Madrid en vreest dat hij zich kan blesseren. Courtois wil wel in het doel staan tijdens de EK-kwalificatiewedstrijden van onze Duivels. Maar dat hij dan altijd speelt, dat wil bondscoach Van Bommel niet garanderen. Stilaan brede opklaringen. Deze namiddag meer bewolking met plaatselijke kans op een bui bij 14 tot 20 graden. Morgen opnieuw eerst brede opklaringen, daarna wisselend bewolkt en tot 21 graden. Ook vrijdag overheersen de wolken en kan het soms lichtjes regenen bij 20, 21 graden vrijdag.

0: kartonnen vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yep, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
2: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
4: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
5: Allee, zeg eens iets, Bruno.
6: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
5: Hoe zet ik dat op mute?
6: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
5: Bruno.
7: Mobile Vikings.
8: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
9: Goh, waar liggen die proto's?
10: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
11: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
8: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen. Jij?
12: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja... Ik kan dat toch moeilijk tijdens de werkuren doen?
13: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.

0: tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
2: 3 avocado's voor 3 euro. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19,455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
8: Nog even, alles goed.
7: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
9: Come on.
7: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
10: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
0: Ja, en?
1: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
0: Ah ja.
1: Kijk, je wordt net weggesleept.
0: Oh nee.
2: Amai.
3: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
6: Renault. Vol energie, het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar 99 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
9: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
8: Ja.
9: Wauw.
8: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
9: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
8: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
9: Om de 6 seconden?
8: Nee, 1 keer per maand.
9: Ah.
8: Meer info op luminus.be.
4: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
10: Yes! Allee, jongen, zo snelheid, jongen. Een nieuwe computer?
11: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
10: Echt?
11: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
10: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
11: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
10: Maar ja, dan moet jij toch...
11: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
10: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
12: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
13: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
10: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice over doen.
14: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op

0: culinair avontuur naar Zweden.
1: De Brusselse invasie.
2: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
0: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
2: Niklas, ajo.
0: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
2: Want dat heeft wel binnen douche te pauwen hier, Twaas.
3: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
4: Ja, maar kom niet, hè.
3: Oh, jij komt niet.
4: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
5: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
6: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
7: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.

Goedemorgen. Minister van Overheidsbedrijven, Vanessa Mats, wil een 30-tal postkantoren sluiten. Zo'n 20 daarvan in Vlaanderen, vooral dan in Antwerpen en Vlaams-Brabant, de rest in Wallonië. Het gaat om gemeenten met minder dan 16.000 inwoners. Dat staat allemaal in haar nieuw plan dat de ministerraad overmorgen bespreekt. Op die manier wil minister Mats per jaar 50 miljoen euro besparen bij bpost. Vooral de rustige en afgelegen postkantoren dreigen te verdwijnen, waar minder klanten passeren en de postbedienden vooral pakjes verwerken. Het heeft vanmorgen serieus gebrand in een appartementsgebouw aan de Louisalaan in Brussel. En daarbij is ook iemand gestorven helaas, bevestigt de brandweer. Het vuur brak uit rond 5:30 in een flat op de 7e verdieping. Hulpdiensten konden wel de meeste inwoners in veiligheid brengen, maar het appartement zelf is onbewoonbaar. Het is niet duidelijk wat de brand veroorzaakte. En jonge tieners rijden al maar vaker met de elektrische fiets naar school, want ze vinden dat stoerder, hipper en sexier dan met een gewone fiets toekomen aan de schoolpoort. En ook sport- en fietswinkels spelen daar meer en meer op in, want ze weten en zien ook dat ouders daar extra willen in investeren. De e-bike is voor schoolkinderen ook het alternatief om tijd te winnen, want de schoolbus en de trein heeft te vaak vertraging, waardoor ze soms te laat in de klas zitten. Brede opklaringen, maar deze namiddag meer bewolking met plaatselijke kans op een bui. 14 tot 20 graden vandaag. Morgen opnieuw eerst brede opklaringen, daarna wisselend bewolkt en tot 21 graden. Ook vrijdag overheersen de wolken en kan het soms lichtjes regenen. 20, 21 graden vrijdag.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar. Elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
5: Maak je afspraak op carglass.be.
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
9: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV, tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
10: Krevel. Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Kot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
11: Krevel. Leef beter.

0: nachtrust, laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
1: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
2: Klaar?
1: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
2: Ja?
1: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
2: Nog mee?
1: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
2: Gaat het nog?
1: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
2: Kortom?
1: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
2: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
3: Peugeot.
4: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
5: If you got a problem.
6: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
7: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
8: Tegels.
9: Natuursteen.
8: Parket.
9: Impermo.
10: We weten wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
11: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar je moet wel zelf uitstappen, hè?
10: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
12: Eurostar. Together we go further.
13: De kinderen komen terug van school met grote honger.
14: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Wat? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
13: Oh.
14: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt,
13: amai,
14: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
13: Oh, Lidl, met een held.
14: Lidl, dat kan tellen.
10: Zie het.
13: Grootser!
10: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.

0: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig

0: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
1: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
3: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
5: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
7: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
8: Oh, dat is goed.
7: De temperatuur van het douchewater was perfect.
8: Oh, dat is goed.
7: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
8: Dat was goed.
7: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
9: Oei, dat is niet goed.
10: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
11: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
12: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs, hè.
13: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
14: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop... Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Brussel is iemand gestorven bij een brand in een appartementsgebouw aan de Louisalaan. Het vuur brak uit rond 6:30 in een flat op de 7e verdieping. Hulpdiensten konden de meeste inwoners wel in veiligheid brengen, maar het appartement zelf is onbewoonbaar en er viel dus een dode. Het is niet duidelijk wat de brand veroorzaakte. Het parket onderzoekt dat nu in Brussel. Door de hevigheid reden er vanmorgen ook een tijdje geen trams in onze hoofdstad. Er stond het voorbije jaar elke werkdag gedurende 1 uur gemiddeld 875 kilometer file. Daarmee moesten chauffeurs iets minder lang aanschuiven dan tijdens de absolute filepiek in februari vorig jaar. Toen mat het verkeerscentrum gemiddeld 980 kilometer file in 1 uur. De meeste en langste files, geen verrassing, staan uiteraard in Antwerpen en Brussel. En dan nog tennis. De Spanjaard Carlos Alcaraz zal zijn titel niet verlengen op de US Open in New York, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het jaar. De Spaanse titelverdediger en tweede reekshoofd verloor in de kwartfinales in een vijfzetter van de Amerikaan Ben Shelton, nummer 10 van de wereld. Alcaraz won de US Open 2 keer dus, vorig jaar en in 2022. Hij maakte in New York zijn comeback na een peesontsteking aan zijn rechterpols, waardoor Alcaraz 4 maanden niet kon tennissen. Deze namiddag wisselend bewolkt met vooral in de Ardennen kans op een bui, maximaal tot 20 graden. Vanavond brede opklaringen en droog. Ook morgen klaart het overal op. In de namiddag wat meer bewolking bij zo'n 21 graden. Ook vrijdag bewolkt met soms lichte regen en opnieuw 21 graden. Zaterdag dan vrij zonnig. Zondag kans op wat regen. Weekend maximaal rond 23 graden.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
0: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
0: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
2: Oh.
0: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
0: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Ramen, deuren, verandas. Reinaars
2: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
3: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
6: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de stijle Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
7: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
9: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
10: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
12: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
11: Hoe komt dat?
12: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf. Zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
13: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
12: Wij maken uw keuken in België.

0: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
1: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
0: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
1: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
0: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
1: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
0: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
1: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
2: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
3: Ah, dat kan.
2: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
3: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
2: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.

0: Even Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Okay. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
1: Dom, vier chefs van Jam. We zijn weer.
2: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Hè. Maar omdat hier een keer met de shit voice over doen.
3: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
2: De Brusse invasie.
1: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
3: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
1: Oh. Niklas, how are you?
3: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
1: Wat toch echt proberen het douche te pauwen hier, Toos.
4: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de onderste verjaardag van ons mee?
5: Ja, maar kom niet, hè.
4: Oh, jij komt niet.
5: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
6: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
7: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
8: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
7: Echt?
8: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
7: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
8: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig.
7: Maar ja, dan moet jij toch...
8: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
7: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
9: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
10: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
11: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.

0: Een goeiemiddag.
1: Noorwegen neemt afscheid van zijn geliefde koning Harald. Die stierf 2 weken geleden en zat 35 jaar op de troon. Harald was 89 en de oudste regerende vorst van Europa. Begrafenisstoet vertrekt rond deze tijd vanuit het Koninklijk Paleis in Oslo naar de belangrijkste kathedraal van de Noorse hoofdstad. Duizenden Noren en honderden belangrijke binnen- en buitenlandse gasten worden verwacht. Onder wie ook koning Philip en koningin Mathilde. De Noorse politie noemt het een van de grootste veiligheidsoperaties ooit. In Groot-Brittannië verloopt het vliegverkeer opnieuw normaal na een grote storing gisteren en afgelopen nacht. Toen moesten luchthavens zo'n 2000 vluchten annuleren en tienduizenden passagiers moesten er noodgedwongen overnachten of gingen op hotel. Britse luchtverkeersleiding sluit een cyberaanval uit als oorzaak van de problemen. Reizigers in Groot-Brittannië moeten vandaag wel nog rekening houden met vertragingen. Minister van Overheidsbedrijven, Vanessa Mats, wil een 30-tal postkantoren sluiten, zo'n 20 daarvan in Vlaanderen, vooral dan in Antwerpen en Vlaams-Brabant, de rest in Wallonië. Het gaat om gemeenten met minder dan 16.000 inwoners, staat in haar nieuw plan dat de ministerraad overmorgen bespreekt. Op die manier wil minister Mats per jaar 50 miljoen euro besparen bij Bpost. Vooral de rustige en afgelegen postkantoren dreigen te verdwijnen, waar minder klanten passeren en de postbedienden vooral pakjes verwerken. Een eerste klasse voetbalclub Antwerp moet een nieuwe technische directeur zoeken, want de Nederlander Mark Overmars die stopt ermee. Hij schrijft dat in een open brief. Overmars sukkelt serieus met zijn gezondheid nadat hij 4 jaar geleden een hartaanval kreeg. Overmars behaalde als technisch directeur met Antwerp onder meer de kampioenstitel en de beker in 2023. Op 20 september neemt hij afscheid van de supporters in de wedstrijd tegen Union. Deze namiddag wisselend bewolkt met vooral in de Ardennen kans op een bui, maximaal tot 20 graden. Vanavond brede opklaringen en droog. Ook morgen klaart het overal op. In de namiddag meer bewolking bij zo'n 21 graden. Ook vrijdag bewolkt met soms lichte regen en opnieuw die 21 graden. Zaterdag vrij zonnig, zondag kans op wat regen. Weekend maximaal rond 23 graden.

Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.

0: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
1: Zie het.
2: Grootser!
1: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be. Leontis.
3: Heb ik een vergunning nodig voor mijn zaak?
4: Ik gun je zeker een eigen zaak.
5: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
6: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
7: 3 avocado's voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: goede nachtrust, laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
1: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
2: Wauw, ja!
3: Maar ja...
1: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
4: Ja! Maar ja...
1: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh la la.
4: Ja!
3: Maar ja...
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. Europa Bank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
6: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.

0: Nee, nee, één keer per maand. Oh. Meer info op luminus.be.
1: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
2: Nog even, alles goed.
1: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
3: Come on.
1: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
4: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
6: Oh, dat is goed.
5: De temperatuur van het douchewater was perfect.
6: Oh, dat is goed.
5: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
6: Dat was goed.
5: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
7: Oei. Dat is niet goed.
8: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
9: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Hier is ze. Nu is ze kapot. Nu is ze voor niemand. Nu content.
10: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
11: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
12: Dank u, ImoWeb!
13: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar werk gedaan en nog een balletje slaan. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.

Goedemiddag. De douane ligt op koers voor een absoluut recordjaar in de strijd tegen illegale tabak in ons land. Bij een inval vanochtend in Ninoven zijn 11 mensen opgepakt. 7 Oekraïners en 4 Polen. En werden ruim 4,5 miljoen sigaretten in beslag genomen. Het is dit jaar al de 12e illegale fabriek die wordt opgerold. En daarmee evenaart de douane nu al het eerdere record uit 2024. Sinds januari werden in België al 171 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. In Noorwegen wordt rond deze tijd koning Harald begraven. De vorst overleed 2 weken geleden op 89-jarige leeftijd, na 35 jaar op de troon. In de kathedraal van Oslo wonen duizenden genodigden de staatsbegrafenis bij, onder wie ook ons koningspaar. Na de plechtigheid wordt de oudste regerende vorst van Europa bijgezet in de koninklijke crypte van het kasteel Akershus. De prijs voor een vat ruwe brentolie is vanochtend voor het eerst sinds eind juli weer boven de $100 geklommen. De forse stijging volgt na een nieuwe militaire escalatie in het Midden-Oosten. Nadat de Verenigde Staten 5 Iraanse olietankers hadden vernietigd, bestookte Iran Amerikaanse doelwitten in Jordanië en schepen in de strategische straat van Hormuz. De Europese gasprijs is ook opnieuw gestegen naar €78 per megawattuur. Wisselen bewolkt deze namiddag, vooral in de Ardennen kans op een bui tot 20 graden. Vanavond klaart het op en droog weer. Ook morgen eerst opklaringen, in de loop van de dag wisselen tot zwaar bewolkt van 17 tot 21 graden. Ook vrijdag bewolkt met soms wat lichte regen en opnieuw 21 graden. Het weekend start vrij zonnig.

0: twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Ramen, deuren, verandas. Reinaerts
2: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaerts.be.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
5: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
4: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
6: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Knaldi. 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
9: Samen zorgen voor een goede start?
10: Let's go!
9: Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
11: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
12: Goh.
11: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
12: Check.
11: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
13: Bebat.
11: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
14: Het is uw linkeroor hier, hè.
15: En uw rechteroor.
14: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
15: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
14: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
15: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
14: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
15: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
14: Ja, ja, het kan anders.

0: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
2: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
3: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan. Bestel op manutan.be.
6: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
7: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
8: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
9: Amai, dat valt mee.
8: Waarom?
9: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
8: Ja, en?
9: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
8: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
9: Zijn dat kleine vrienden?
8: Nee.
9: Videocall dan, hè.
10: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
12: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
11: Hoe komt dat?
12: Keukens gemaakt tot op de millimeter, afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen, rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
10: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
12: Wij maken uw keuken in België.
13: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
14: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
15: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt,
13: oh,
15: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
13: Oh, Lidl, ben een held.
15: Lidl, dat kan tellen.

0: Apple.
1: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
3: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
6: Maak nu een afspraak op carglass.be.
7: Krevel.
8: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
7: Krevel. Leef beter.
9: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
10: Klaar?
9: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
10: Ja?
9: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
10: Nog mee?
9: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
10: Gaat het nog?
9: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
10: Kortom?
9: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
10: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
11: Peugeot. We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
6: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
12: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
13: Ja, maar kom niet, hè.
12: Oh, jij komt niet.
13: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
14: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
15: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
16: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
15: Echt?
16: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
15: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
16: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig.
15: Maar ja, dan moet jij toch...
16: Een echte IT-nerd zijn.
15: Nee, jongen.
16: Die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
17: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
18: Dom 4 chefs van Jam, we zijn weer.
19: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
20: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
21: De Brusse invasie.
22: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
20: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
22: Niklas, how are you?
20: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
22: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier te wassen.

Goedemiddag. De hittegolf van eind juni eiste meer dan 2100 extra levens. En dat is een oversterfte van 31%. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van gezondheidsinstituut Cienzano. Het gaat om de hoogste oversterfte tijdens een hittegolf sinds 2000. Opvallend is dat de hitte niet alleen ouderen trof, maar ook meer mannen op arbeidsleeftijd. Vooral Wallonië werd zwaar getroffen. Omdat de tol veel hoger lag dan voorspeld, kondigt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke een nieuw, strenger federaal hitteplan aan tegen de zomer van volgend jaar. In de Noorse hoofdstad Oslo komen vandaag meer dan 4000 mensen samen om een laatste groet te brengen aan koning Harald. Na een rouwstoets door de stad is in de kathedraal de herdenkingsdienst aan de gang. De premier sprak zijn diepe dankbaarheid uit voor de 35 jaar dat de vorst op de troon zat. Onder de honderden koninklijke en internationale gasten bevinden zich ook koning Filip en koningin Mathilde en de streng beveiligde Oekraïense president Zelensky. Harald wordt later vanmiddag bijgezet in de crypte van kasteel Akershus. In overleg

met het voedselagentschap FAVV haalt Alfiero zijn diefvries chocolademousse uit de rekken. Er is gevaar voor een mogelijke besmetting met de Listeria-bacterie. De terugroeping geldt voor de plastic potjes van 90 gram met houdbaringsdatum 3 december 2027 en lotnummer 1388. Heb je zo'n potjes in huis, eet ze dan zeker niet op, maar breng ze terug naar de winkel. Wisselvallig weer deze namiddag, vooral in de Ardennen, kans op een bui tot 20 graden. Vanavond opklaringen en droog, ook morgen eerst opklaringen. In de loop van de dag wisselend tot zwaar bewolkt, van 17 tot 21 graden. Vrijdag opnieuw bewolkt, met soms kans op lichte regen bij dezelfde temperatuur. Het weekend start gelukkig vrij zonnig.

0: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Ramen, deuren, verandas.
2: Reinaerts Aluminium.
3: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaerts.be.
4: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
5: Allee, zeg eens iets, Bruno.
6: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
5: Hoe zet ik dat op mute?
6: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
5: Bruno.
7: Mobile Vikings.
8: In de disco. Oh.
9: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij, oké?
10: Draai een keer in het rond.
9: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
11: Oké,
9: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
12: Zie het.
13: Gratser!
12: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
14: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit, zelfs wanneer die twijfelt.
15: Als ik nou eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
14: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op xerius.be.
16: Achter jou staat Xerius. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolleysnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
17: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
18: Renault.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
6: Wauw, ja!
7: Maar ja...
5: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
8: Ja! Maar ja...
5: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
8: Ja!
7: Maar ja...
5: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
9: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
10: Oh.
9: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
10: Check.
9: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
11: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bak plezier. Voorwaarden op avv.be.
12: Leontis. Hoe vraag ik een BTW-nummer aan?
13: BTW staat voor by the way.
14: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen. Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
8: Wat? 3?
0: Yep. Info op telenet.be.

0: goede nachtrust, laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
2: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
4: DSM Keuken.
3: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf 19.455 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
8: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
11: Oh, dat is goed.
10: De temperatuur van het douchewater was perfect.
11: Oh, dat is goed.
10: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
11: Dat was goed.
10: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
12: Oei. Dat is niet goed.
13: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
14: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zou je mee een volledige scheiding

abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel. Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

Goedemiddag. Tijdens de hittegolf eind juni zijn in ons land ruim 2100 mensen meer overleden dan verwacht. Die oversterfte ligt uitzonderlijk hoog en kan zelfs door de computermodellen van gezondheidsinstituut Cienzano niet volledig verklaard worden. Opvallend is dat de dodelijke hitte deze keer niet alleen kwetsbare ouderen trof, maar ook opvallend veel jongere mannen. Vooral in Wallonië rond de regio Luik. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke kondigt nu een nieuw, strenger federaal hitteplan aan tegen de zomer van volgend jaar. De 23-jarige man die vorige week met een geladen Kalashnikov werd opgepakt in het Brusselse Zuidstation, ontkent dat hij deel uitmaakt van een criminele organisatie. Volgens een advocaat vond hij het aanvalswapen per toeval in een onbewaakte verhuiswagen nabij het Franse Rijssel. Hij zou enkel naar ons land zijn gekomen om het wapen snel door te verkopen en geld te verdienen. De raadkamer in Brussel beslist later vandaag over de verdere aanhouding van de man en ook een tweede verdachte. In Oslo is de uitvaartsdienst voor koning Harald in de kathedraal net afgelopen. Een rouwstoets brengt de overleden vorst op dit moment naar het historische kasteel Akershus, waar hij in de koninklijke crypte wordt bijgezet. Eerder sprak de Noorse premier tijdens de dienst al zijn diepe dankbaarheid uit voor de 35 jaar dat Harald op de troon zat. Meer dan 400.000 mensen zijn in de Noorse hoofdstad samengekomen om afscheid te nemen, samen met honderden internationale gasten, onder wie ook koning Filip en koningin Mathilde. Harald overleed 2 weken geleden op 89-jarige leeftijd. Wisselvallig weer deze namiddag, vooral in de Ardennen, kans op een bui tot 20 graden. Vanavond opklaringen en droog, ook morgen eerst opklaringen. In de loop van de dag wisselen tot zwaar bewolkt, van 17 tot 21 graden. Vrijdag opnieuw bewolkt, met soms wat lichte regen bij dezelfde temperatuur. Het weekend start vrij zonnig.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging. 1 plus 1, gratis.

0: is cool bij Mediamarkt. Nu de Acer 24 inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
4: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles.

Goedkoper en toch zo goed als nieuw. Bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.

0: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
0: Ja, en?
1: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
0: Ah ja.
1: Kijk, je wordt net weggesleept.
0: Oh nee.
2: Amai.
3: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 euro. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op je energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijgt je nog meer controle over je energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, nee. 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
8: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
7: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
9: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
12: Peugeot. Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
13: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
12: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
4: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 euro. Score alle aanvuldeals bij Bol.

0: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot 50 euro extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
2: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor.
6: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
7: Nog even, alles goed.
6: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
8: Come on.
6: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij defensie, meer dan een job, een missie.
9: Yes! Hallo, zo snel het, jong. En een nieuwe computer?
10: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
9: Echt?
10: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
9: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
10: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
9: Maar ja, dan moet jij toch...
10: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
9: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
11: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
12: Dom, vier chefs van Jam.

0: cinemadays met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op welovecinema.be.
1: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
2: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.

0: Goedemiddag. De douane ligt op koers voor een absoluut recordjaar in de strijd tegen namaaksigaretten in ons land. Bij een inval in Ninove vanochtend zijn 11 verdachten opgepakt en vonden speuters 4,5 miljoen illegale sigaretten. Het is al de 12e fabriek die dit jaar wordt opgerold, waarmee de teller nu al gelijk staat met het recordjaar 2024. Volgens de douane blijft België door zijn centrale ligging en goede verbindingen met Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk een populaire uitvalbasis voor internationale smokkelbendes. Sinds januari nam de douane bij ons al ruim 170 miljoen illegale sigaretten in beslag. Tijdens de hittegolf van eind juni zijn in ons land ruim 2100 mensen meer overleden dan verwacht. Die oversterfte ligt uitzonderlijk hoog en kan zelfs door de computermodellen van gezondheidsinstituut Cienzano niet volledig verklaard worden. Opvallend is dat de dodelijke hitte deze keer niet alleen de kwetsbare ouderen trof, maar ook opvallend veel jongere mannen. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke kondigt daarom een nieuw en strenger hitteplan aan, met betere en snellere waarschuwingen voor risicogroepen. Dat plan moet tegen eind mei volgend jaar klaar zijn. In het zuiden van Zwitserland zijn meerdere gewonden gevallen bij een explosie in een oude waterkrachtcentrale. Door de klap stortte een deel van het gebouw in. Zeker 2 mensen raakten zwaar gewond. Het ongeval gebeurde tijdens renovatiewerken aan de elektrische installatie. De precieze oorzaak wordt nog onderzocht. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, mogelijk met wat lichte regen bij maxima rond 19 graden. Morgen verloopt eerst droog met geregeld zon, later bewolkt en zon 21 graden. Vrijdagochtend trekt er opnieuw een regenzone over het land, maar in de namiddag wordt het droog vanuit het westen. Het weekend begint zaterdag zonnig bij 22 graden. Zondag stijgt opnieuw de kans op regen.
1: Disco X. Oh.

0: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Ramen, deuren, verandas. Reinaerts
2: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaerts.be.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
5: Maak je afspraak op carglass.be.
6: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5.000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
7: Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
8: Krevel.
9: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Cot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
8: Krevel. Leef beter. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
11: Achter jou staat Xerius.

0: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep. Exclusief bij Sleep Life.
1: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
2: Zie het. Groter! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
3: Ja, en?
4: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
3: Ah ja.
4: Kijk, je wordt net weggesleept.
3: Oh nee.
5: Amai.
6: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
9: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
8: Ja.
9: Wauw.
8: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
9: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
8: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
9: Om de 6 seconden?
8: Nee, 1 keer per maand.
9: Ah.
8: Meer info op luminus.be.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Hoe komt dat?
4: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
5: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: Leontis. Welke steun is er voor zelfstandigen?
7: Mijn steun heb je.
6: Oh, zeg.
8: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
9: Hoe maken we bij Laperre alle oren blij?
10: Jan?
11: Ja?
10: Jan?
11: Ja?
10: Oeh, je hebt mij gehoord?
11: Ja, tuurlijk dat.
10: Oh ja, dat is waar. Je bent naar Laperre geweest voor oortoestellen.
11: Jij nog niet, hè?
10: Ik weet het.
9: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel 750 euro. Laperre, wij maken alle oren blij.
12: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet.

0: Bestel op manutan.be.
1: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
2: 3 avocado's voor 3 euro. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
4: Dank u, ImoWeb!
5: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens... Nee, Frank, laat los! Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament? Oei, wacht... Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand, nu content.
6: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
7: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop... Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
8: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
9: Oh, dat is goed.
8: De temperatuur van het douchewater was perfect.
9: Oh, dat is goed.
8: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
9: Dat was goed.
8: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
10: Oei. Dat is niet goed.
11: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.

0: Goedemiddag. Bijna een kwart van de Nederlandstalige crèches in Brussel voldeed de voorbije 4 jaar niet aan de veiligheidsvoorschriften. Tegenover 1 op de 10 in Vlaanderen. Dat blijkt uit een dataonderzoek van KNAK en Brus naar duizenden inspectierapporten. De problemen gaan van administratieve tekortkomingen tot onveilige situaties of personeel dat geen Nederlands spreekt. Vooral bij zelfstandige crèches met lagere subsidies. Volgens gezinspedagoog Jochen de Vlieger van UGent moeten ouders niet meteen panikeren. De strenge inspecties leggen vooral structurele knelpunten bloot, zoals het zware tekort aan geschikt personeel en betaalbare panden met buitenruimte. Honderden agenten die gewond raakten bij een arbeidsongeval wachten al maandenlang op de terugbetaling van hun medische kosten. Door een chaotische verhuizing van de medische dienst van de federale politie bleven duizenden papieren dossiers maandenlang in verhuisdozen steken. Bij sommige agenten loopt het voorgeschoten bedrag op tot meer dan 10.000 euro. Oppositiepartij Groen reageert verontwaardigd. De politie heeft intussen een taskforce ingezet om de achterstand weg te werken. In het Nederlandse dorp Overasselt heeft de politie meerdere goed verborgen vuurwapens gevonden vlakbij een basisschool. De vondst gebeurde tijdens een zoekactie na de dodelijke schietpartij van ruim 1 week geleden, waarbij een beveiliger om het leven kwam tijdens een gewelddadige strafexpeditie tegen een drugscrimineel. De politie benadrukt dat de wapens niet op het schooldomein zelf lagen. Voor de feiten zitten momenteel 35 verdachten in de cel. Mogelijk krijgen we nog wat lichte regen, maar het klaart op vanavond, maxima rond 19 graden. Morgen eerst droog met geregeld zon, later bewolkt en zon 21 graden. Vrijdag trekt opnieuw een regenzone over het land, in de namiddag wel droog vanuit het westen. Het weekend begint droog en zonnig bij 22 graden, zondag meer kans op regen.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
1: Klaar?
0: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
1: Ja?
0: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
1: Nog mee?
0: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
1: Gaat het nog?
0: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
1: Kortom?
0: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
1: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
2: Peugeot.
3: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
4: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
3: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
5: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
6: Zie het.
7: Grootser!
6: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
0: Vol energie, het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar €99. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: De kinderen komen terug van school met grote honger.
6: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
5: Oh.
7: Zoals deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt,
5: oh,
7: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
5: Oh, Lidl, ben een held.
7: Lidl, dat kan tellen.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
8: Dus ook voor klanten?
0: Yep, go for info naar telenet.be.

0: onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
4: Krevel.
5: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
4: Krevel. Leef beter. Jij? Yeah?
6: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
7: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
8: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de onderste verjaardag van ons mee?
9: Ja, maar kom niet, hè.
8: Oh, hij komt niet.
9: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
10: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
11: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
12: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
11: Echt?
12: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
11: Oh, dus niet gewoon...

0: Brusse invasie.
1: Amai, zeg ik, we zijn er binnen.
2: Waar ze hun grote openvuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
1: Oh. Niklas, ajo.
2: De openvuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
1: Wat dat heeft proberen een douche te pauwen hier, Twas.
3: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
4: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.

Goeie avond. Geld lenen wordt opnieuw duurder, want de Belgische 10-jaarsrente is vanmiddag boven de 4% geklommen. Het hoogste niveau in ruim 14 jaar. Dat komt vooral door de onrust in het Midden-Oosten en de stijgende olieprijzen, waardoor beleggers vrezen dat het leven weer duurder wordt. Het nieuws is een flinke streep door de rekening van onze begroting, want de overheid moet nu veel meer rente betalen op haar schulden. Je merkt het mogelijk ook in je eigen portemonnee. Als je een huis wil kopen of bouwen, dreigt je woonlening hierdoor duurder uit te vallen. Wie naar de rechter moet in Leuven zal de komende maanden rekening moeten houden met flink langere wachttijden. De rechtbank van eerste aanleg kampt met een zwaar tekort aan rechters door langdurige ziektes en openstaande vacatures. Om de boel draaiende te houden worden er voorlopig minder zittingen georganiseerd. Vooral bij de burgerlijke rechtbank en de familierechtbank lopen de achterstanden op, bijvoorbeeld bij echtscheidingen of erfeniskwesties. Dringende strafzaken en zware misdrijven krijgen wel nog altijd voorrang. In de Ronde van Spanje heeft Matthew Brennan zijn vijfde ritzege binnengehaald. De jonge Brit van Visma Lisebike was na een vlakke rit van 185 kilometer oppermachtig in de massasprint in de straten van Sevilla. Hij klopte onze landgenoot Jordi Meus, die strandde op de tweede plek. Met Steffen de Schuitenaar op plaats 5 eindigde er nog een Belg in de top 5. In het algemeen klassement blijft Enric Mas leider. Mogelijk nog wat lichte regen, maar op de meeste plaatsen klaart het op vanavond. Maxima rond 12 graden. Morgen eerst droog met geregeld zon, later bewolkt en zo'n 21 graden. Vrijdag trekt opnieuw een regenzone over het land. In de namiddag wel droog vanuit het westen. Het weekend begint droog en zonnig bij 22 graden. Zondag meer kans op regen.

0: goede nachtrust. Laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep. Exclusief bij Sleep Life.
1: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
2: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
1: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
3: Eurostar. Together we go further.
4: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got a
7: problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
6: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
8: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
9: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
10: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
11: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
8: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
12: Volkswagen.

0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
2: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
3: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
3: Bruno.
5: Mobile Vikings.
6: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn. Bebat.
8: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
9: Goh.
8: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
9: Check.
8: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
7: Bebat.
8: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles.

0: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Ramen, deuren, veranda's. Reinaars
2: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
3: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
5: Renault. Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan. Bestel op manutan.be.
8: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
9: Oh, dat is goed.
8: De temperatuur van het douchewater was perfect.
9: Oh, dat is goed.
8: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
9: Dat was goed.
8: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
10: Oei, dat is niet goed.
11: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
12: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
13: Dank u, ImoWeb!
14: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar werk gedaan en nog een balletje slaan. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel.

Goedenavond. Geld lenen wordt opnieuw duurder, want de Belgische 10-jaarsrente is vanmiddag boven de 4% geklommen. Het hoogste niveau in ruim 14 jaar. Dat komt vooral door de onrust in het Midden-Oosten en de stijgende olieprijzen, waardoor beleggers vrezen dat het leven weer duurder wordt. Het nieuws is een flinke streep door de rekening van onze begroting, want de overheid moet nu veel meer rente betalen op haar schulden. Je merkt het mogelijk ook in je eigen portemonnee. Als je een huis wil kopen of bouwen, dreigt je woonlening hierdoor duurder uit te vallen. Twee 16-jarige jongens zijn opgepakt na een zware aanval op een 60-jarige man aan het station van Lievegem. Het slachtoffer was maandagochtend vroeg op weg naar zijn werk om de trein te nemen, toen hij zwaar werd toegetakeld. De man werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en vecht nog altijd voor zijn leven. De twee verdachten, die waren weggelopen uit een jeugdinstelling, zijn intussen door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. Het gerecht onderzoekt de zaak als diefstal met zwaar geweld. Influencer Average Rob heeft op amper 3 uur tijd een maximumbedrag van 1 miljoen euro opgehaald om zijn frituurketen La Patat uit te breiden. Via crowdlending konden mensen geld lenen in ruil voor een bruto rente van 5,5% en een wekelijks pak frieten. Meer dan 500 investeerders tekenden in, goed voor een gemiddelde inleg van zo'n 2000 euro per persoon. Na vestigingen in Antwerpen en Leuven opent binnenkort ook een zaak in Oostende. Mogelijk nog wat lichte regen, maar op de meeste plaatsen klaart het vanavond op, maxima rond 12 graden. Morgen eerst droog met geregeld zon, later bewolkt en zo'n 21 graden. Vrijdag trekt opnieuw een regenzone over het land, in de namiddag wel droog vanuit het westen. Het weekend begint droog en zonnig bij 22 graden, zondag meer kans op regen.

0: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat u nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
4: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
5: Ah, dat kan.
4: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
5: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
4: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
7: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
7: Knaldi. Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de Knaldi-prijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
8: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
9: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
8: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
9: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
8: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
9: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
8: Ramen, deuren, veranda's?
10: Reinaars Aluminium.
9: Vind je vakman op reinaars.be.
11: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
12: DSM Keukens.
11: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.

0: Amazon presenteert Eriks Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
1: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Hoe komt dat?
2: Keukens gemaakt tot op de millimeter, afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen, rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
3: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
5: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat het gebouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
6: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu! Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar 39.

Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.

0: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
1: Ja, maar kom niet, hè.
0: Oh, hij komt niet.
1: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
2: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
3: Yes! Hallo, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt?
4: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
3: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
4: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig.
3: Maar ja, dan moet jij toch...
4: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
3: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
2: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk. Onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
5: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
6: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.